stemme van ik, poep, poep, van eet, poep, poep, van niet, poep, poep, schöte. Stemme van ik, het is, van geet, het is, van niet, het is, schöte. Sperre satantje, bad, nagyon puta, de mégis dalolja, fes és óvuta. Stemme van ik, poep, poep, van geet, poep, poep, van niet.